eerst op heelslager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Waar ook blaasmuziek thuis hoort.
0: Hoe mooi kan een weekend zijn? Schlager.nl, vroegshoppen.
1: Zaterdag en zondag van 10 tot 11 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.
2: Hallo, ik ben Frank Cordes van den Schlagerpiloten. Sie hören Radio Schlager NL, die Nummer 1 der Benelux-Länder in Schlager und Volksmusik. Viel Spaß mit unserer Musik.
3: Ein geheimnisvolles Land, tausend Farben bis zum Horizont, wilder Dschungel, heißer Sand.

0: 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl. Slager.
0: Hier hoor je ze wel.

0: De Slager.nl prijsvraag.
1: Luister Slager.nl en win een gloednieuwe internetradio waarmee je waar ook ter wereld Slager.nl kunt ontvangen. Bezoek en like onze Facebookpagina en deel met je vrienden.
0: www.slager.nl

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
0: Het is 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Schlager.nl. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure Schlager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Schlager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: De beste Schlagerhits ter wereld. Alleen maar Schlager.
0: Wij zijn Schlager.
1: Iedere avond van 10 tot 11 op Schlager.nl.
0: Luister naar Schlager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Slager.nl. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Bijna 160 mensen kwamen om het leven. Vele honderden worden er nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

nummer 1 van de Benelux in Schlager en Volksmuziek. Dit is Schlager.nl. NL.

0: De Slager.nl prijsvraag.
1: Luister Slager.nl en win een gloednieuwe internetradio waarmee je waar ook ter wereld Slager.nl kunt ontvangen. Bezoek en like onze Facebookpagina en deel met je vrienden.
0: www.slager.nl

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
2: Hier hoor je ze wel.
0: www.schlager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Slager.nl. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van de mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Er zijn inmiddels 165 dodelijke slachtoffers geteld. Zeker 550 mensen worden nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

stop heel Slager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar Slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De Slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op schlager.nl. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op schlager.nl.
0: Dit is het geluid van schlager.nl.
2: Hier hoor je ze wel.
0: www.schlager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Slager.nl. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Zowel in Nepal als aan de Chinese kant van het grensgebied worden mensen vermist. Het totale aantal vermisten ligt nu op zo'n 1500. Zeker 165 mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen. Veel landen hebben financiële steun en mankracht toegezegd. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. In 2025 kwamen 103 mensen om het leven door moord of doodslag, 19 minder dan het jaar ervoor en 20 minder dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. In 1996 begon het tellen van de moorden, toen werden er nog 240 gepleegd. Opvallend is dat nu vooral minder mannen worden vermoord, bij vrouwen bleef het ongeveer gelijk. Rotterdam telde net als vorig jaar de meeste moorden. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, een van de naaste luitenants van Al-Qaeda-leider Osama bin Laden. In maart 2003 werd de luitenant in Pakistan opgepakt. Hij zat eerst in geheime CIA-cellen 3 jaar lang gevangen. In 2006 werd de verdachte naar de militaire basis Guantanamo Bay op Cuba overgebracht. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een ramkraak bij een juwelier. Het pand is met 2 voertuigen zwaar beschadigd. De melding kwam rond 3:15 vannacht binnen bij de politie. Agenten waren snel ter plaatse en konden beide verdachten inrekenen. De politie denkt dat ze niet alleen hebben gehandeld en vraagt mensen die iets hebben gezien of over camerabeelden beschikken zich te melden. De Bredase juwelier werd al 1 keer eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue-smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue- en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
3: Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal leasepakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Car Lease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het Oosten. Meer info? totalcarlease.nl.
4: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
5: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
3: Total Car Lease. Word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet.
6: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij Allsecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van €100. Allsecure, de autoverzekeraar.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl. Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: van Schlager.nl.
1: Iedere week opnieuw, alleen maar Duits.
0: Jetzt geht's los met Wybrand van der Sande.
1: Iedere zondag van 2 tot 3 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Edo Petrus met de hoofdpunten van het radionieuws op schlager.nl. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak bij een juwelier. Het pand is met twee voertuigen zwaar beschadigd. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op schlager.nl.
2: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de. Yeeha!
3: Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
4: Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal lease pakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Car Lease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het Oosten. Meer info? totalcarlease.nl.
5: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
6: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
4: Total Car Lease. Word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet.
7: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie en elk budget. Onder andere verkrijgbaar bij expert.
8: Zo, voor jou dame.
9: Wow. Ja, Campinamelk is niet zomaar melk. Het is een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamine B2 en B12. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
4: Hier hoor je ze wel.
0: www.schlager.nl

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Slager.nl. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartijen is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoenennota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden twee verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Buitenhof Reizen organiseert reizen voor mensen met een beperking. En dit jaar bestaan we 50 jaar en dat moet gevierd worden. Vanaf vrijdag 30 oktober vieren we dit een weekend lang in Hotel de Bonte Wever in Assen. Met optredens van Monique Smit. Robert van Hemert.
4: Zout, zuur, ze smaakten naar de zomer.
3: Sven Versteeg.
4: Van dagelijke dag.
3: Kees Haak.
5: Die donkie pianissie op je sinaasappelvisie.
3: En DJ Elmo. Ben jij op reis geweest met Buitenhofreizen? Of zou je dat willen? Dan is dit feest voor jou. Kijk op buitenhofreizen.nl voor meer informatie.
6: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
7: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
8: Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal leasepakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Car Lease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het oosten. Meer info? Totalcarlease.nl.
9: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij AllSecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013. Vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. AllSecure, de autoverzekeraar.
8: Total Car Lease. Word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet.
3: Geweldig. Super. Waanzinnig. Stijl. Fantastisch. Ongelooflijk. Zo kalm, stil en ontspannen. Zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan. Zomer en winter. Kijk snel op flycenter.at. En wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl. Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: het geluid van Schlager.nl.
1: Maurice Franken. Wijbrand van der Zanden.
2: Huub de Goed.
0: Ralf Veenhuis.
1: Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 9 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Edo Petrus met de hoofdpunten van het radionieuws op schlager.nl. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op schlager.nl.
2: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
3: Buitenhofreis organiseert reizen voor mensen met een beperking. En dit jaar bestaan we 50 jaar en dat moet gevierd worden. Vanaf vrijdag 30 oktober vieren we dit een weekend lang in Hotel de Bonte Wever in Assen. Met optredens van Monique Smit. Robert van Hemert.
4: Zout, zuur, ze smaakten naar de zomer.
3: Sven Versteeg.
4: Van dagelijkse dag.
3: Kees Haak.
5: Die donkie pianissie op je sinaasappeltjesie.
3: En DJ Elmo. Ben jij op reis geweest met Buitenhofreizen? Of zou je dat willen? Dan is dit feest voor jou. Kijk op buitenhofreizen.nl voor meer informatie.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
6: Hier hoor je ze wel.
0: www.schlager.nl.

0: meer.
1: Schlager.nl.
2: Meer Schlager, meer volksmuziek. Grote acties en nog dichter bij de luisteraar.
1: www.schlager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Slager.nl. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten ook besmet, maar die zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker meegereisd in een vliegtuig naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Onder de vermiste toeristen bij de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet zitten ook twee Nederlanders. Dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Er zijn ruim 1300 vermisten. De hele nacht is gezocht naar overlevenden. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Gisteren kwam een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet. De dodelijke stortvloed kwam volgens geologen vermoedelijk door een gletsjer die het begaf. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de Bilt, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag nog kan worden beoordeeld. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van oppositiepartijen is cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Er komt weliswaar 1 miljoen nota.

0: Kamer die plannen betreffen verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. Het weer. Eerst af en toe nog een bui. Later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden. Bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
1: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
2: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij AllSecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. AllSecure, de autoverzekeraar.
3: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
4: Vier de zomer bij Slager.nl. Slager.
3: Hier hoor je ze wel.

0: Schlager.nl geeft je het ultieme weekendgevoel. Freushoppen.
1: Wij zijn Schlager.
0: Frisch, frech, Fox.
1: Jetzt geht's los.
0: Melodieën der Nacht.
1: Zaterdag en zondag op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op schlager.nl. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten ook besmet, maar die zijn inmiddels behandeld en hersteld. Onder de vermiste toeristen bij de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet zitten ook twee Nederlanders. Dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Er zijn ruim 1300 vermisten. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het kabinet Jette moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag nog kan worden beoordeeld. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op schlager.nl.
2: Buitenhof Reizen organiseert reizen voor mensen met een beperking. En dit jaar bestaan we 50 jaar en dat moet gevierd worden. Vanaf vrijdag 30 oktober vieren we dit een weekend lang in Hotel de Bonte Wever in Assen. Met optredens van Monique Smit. Robert van Hemert.
3: Straalt, zuurste smaken naar de zomer.
2: Sven Versteeg. En DJ Elmo, ben jij op reis geweest met Buitenhofreizen? Of zou je dat willen? Dan is dit feest voor jou. Kijk op buitenhofreizen.nl voor meer informatie.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
4: Hier hoor je ze wel.
0: www.schlager.nl

0: per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws.

0: op slager.nl. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Rond 4 uur vannacht kwam het zijn brandmeester. Het vuur woedde in een bedrijf met scootmobielen. Ook een autopoetsbedrijf is zwaar beschadigd. Bij de brand in Winterswijk is geen asbest vrijgekomen. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. 4 anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker in een vliegtuig meegereisd naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Bij de verwoestende overstromingen in Nepal zijn ook 2 Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. Er zijn zeker 165 doden te betreuren, maar dat aantal zal nog verder stijgen. Hulpdiensten zijn de hele nacht doorgegaan met het zoeken naar overlevenden. Op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet kwam gisteren een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier. De dodelijke stortvloed is vermoedelijk veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. De inwoners van IJsland mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. IJsland met zijn 400.000 inwoners is erg gehecht aan zijn autonomie. Door het smelten van het ijs in het Noordpoolgebied ontstaan nieuwe zeeroutes dicht bij IJsland. Het land is NAVO-lid, maar heeft geen leger. De NAVO staat onder druk omdat president Trump ook geen veiligheid meer garandeert in de lidstaten. Het weer, het klaart breed op en het kwik bereikt zomerse waarden met pieken tot 30 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond laat is er kans op zware onweersbuien. Tot zover het radionieuws op slager.nl.
1: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
2: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
3: Moet het groots en meeslepend, of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
4: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
5: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
6: Vier de zomer bij slager.nl.
5: Hier hoor je ze wel.
7: Hallo lieve Hörer van Radio Schlager in Edel, da spricht der Friedrich von den Okkis. Sie hören die Nummer 1 der Benelux-Länder in Schlager und Volksmusik. Ich wünsche alles Liebe. Ciao, ciao.
5: Ich

0: Luisterslager.nl prijsvraag.
1: Luisterslager.nl en win een gloednieuwe internetradio waarmee je waar ook ter wereld Slager.nl kunt ontvangen. Bezoek en like onze Facebookpagina en deel met je vrienden.
0: www.slager.nl

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. Bij de verwoestende overstromingen in Nepal zijn ook twee Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. De inwoners van IJsland mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. Het weer, het klaart breed op en het kwik bereikt zomerse waarden met pieken tot 30 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond laat is er kans op zware onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de.
3: Yeeha! Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
4: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie en elk budget. Onder andere verkrijgbaar bij expert.
5: Zo, voor jou dame.
6: Wow. Ja, Campinamelk is niet zomaar melk. Het is een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamine B2 en B12. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
7: Hier hoor je ze wel.
0: www.schlager.nl

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
0: Het is 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Schlager.nl. Het Nederlandse

0: Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. Aan het begin van de avond kreeg de politie een melding van de steekpartij binnen. Het slachtoffer overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De politie zegt nog volop met het onderzoek naar de steekpartij bezig te zijn. In de Franse stad Caen is een tweede slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Zij stonden bij een halte voor het openbaar vervoer te wachten. Naast de twee doden zijn zo'n 10 mensen gewond geraakt. 7 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De automobilist ging er naar zijn daad vandoor, maar kon later worden opgepakt. De verdachte heeft volgens de politie verschillende verkeersovertredingen op zijn naam staan. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Volgens de Russen wordt er met vuur gespeeld. De leiders van het VK in Frankrijk hebben eerder deze week de toezegging gedaan om Oekraïne meer militaire hulp te bieden, waaronder toegang tot geheime technologie om Storm Shadow kruisraketten te produceren. Deze raketten hebben een groot bereik. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op slager.nl.
1: Buitenhof Reizen organiseert reizen voor mensen met een beperking. En dit jaar bestaan we 50 jaar en dat moet gevierd worden. Vanaf vrijdag 30 oktober vieren we dit een weekend lang in Hotel de Bonte Wever in Assen. Met optredens van Monique Smit. Robert van Hemert.
2: Zout, zuurste smaken na de zomer.
1: Sven Versteeg. En DJ Elmo, ben jij op reis geweest met Buitenhofreizen? Of zou je dat willen? Dan is dit feest voor jou. Kijk op buitenhofreizen.nl voor meer informatie.
3: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
4: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
1: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk. Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan, zomer en winter. Kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, king of the air.
5: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
6: Vier de zomer bij slager.nl met Wybrand van der Sande.
5: Hier hoor je ze wel.

0: echt. Slager.nl geeft je het ultieme weekendgevoel. Freushoppen.
1: Wij zijn Slager.
0: Frisch, frech, Fox.
1: Jetzt geht's los.
0: Melodieën der Nacht.
1: Zaterdag en zondag op Slager.nl.
0: Wij zijn Slager.nl.
2: Ich habe gesündigt. Und ich habe es gern getan. Doch seitdem ich dich kenne.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. In de Franse stad Caen is een tweede slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Buitenhof Reizen organiseert reizen voor mensen met een beperking. En dit jaar bestaan we 50 jaar en dat moet gevierd worden. Vanaf vrijdag 30 oktober vieren we dit een weekend lang in Hotel de Bonte Wever in Assen. Met optredens van Monique Smit. Robert van Hemert.
3: Zout, zuur, ze smaakten naar de zomer.
2: Sven Versteeg. En DJ Elmo, ben jij op reis geweest met Buitenhof Reizen? Of zou je dat willen? Dan is dit feest voor jou. Kijk op buitenhofreizen.nl voor meer informatie. Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk. Zo kalm, stil en ontspannen. Zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter. Kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air. Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de. Ja. Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
4: Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
5: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie en elk budget. Onder andere verkrijgbaar bij expert.
6: Zo, voor jou dame.
7: Wow. Ja, Campinamelk is niet zomaar melk. Het is een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamine B2 en B12. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
8: Met Wijbrand van der Sande.
0: www.schlager.nl.

0: altijd op de hoogte. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit. 1,7 graden warmer dan normaal. De meteorologische zomer loopt van 1 juni tot en met 31 augustus. In De Beeld werd het 81 dagen 20 graden of meer en 37 dagen waren zomers warm met 25 graden of meer. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Beiden waren niet in de rechtszaal aanwezig. De twee zouden het meisje vaak extreem mishandeld hebben. De zaak kwam in mei aan het rollen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening...

0: rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Er brandt ook een kaars, melden de Noorse media. Op het plein voor het paleis hebben veel verslaggevers zich verzameld. Het paleis maakte eerder vandaag bekend dat de gezondheidstoestand van Harald zeer ernstig is. Veel familieleden zijn bij hem in het ziekenhuis. Verschillende Noorse politici en bisschoppen onderbreken hun reizen en keren vanwege de toestand van Harald huiswaarts. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op slager.nl.
1: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
2: Vier de zomer bij slager.nl met Wybrand van der Sande.
1: Hier hoor je ze wel.

0: slager.nl.
1: Meer slager, meer volksmuziek. Grote acties en nog dichter bij de luisteraar.
0: www.slager.nl. NL.

stop heel Slager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar Slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De Slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harold is verslechterd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
0: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
2: Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal leasepakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Car Lease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het oosten. Meer info? Totalcarlease.nl.
3: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk. Zo kalm, stil en ontspannen. Zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter. Kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air.
2: Total Car Lease. Word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
2: Met Wijbrand van der Sande.
0: Schlager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. In Nepal is de lijst met vermisten langer geworden, meldt de BBC. Volgens de Britse omroep gaat het om 910 mensen, waaronder 517 buitenlanders, 28 Nepalese politieagenten en 44 Nepalese militairen. De hulpdiensten hebben tot nu toe honderden mensen weten te redden. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim 23 miljoen euro bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. De inleg zou geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie, maar dat is volgens de FIOD waarschijnlijk nooit gebeurd. De autoriteit Financiële Markten bracht de zaak aan het rollen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwssite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Ze zal op 6 en 7 september in het land zijn en heeft onder andere ontmoetingen met de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Er zal een verklaring getekend worden waarin staat dat Europa zich inzet in het Arktisch gebied om de veiligheid te waarborgen. Eerder dit jaar beloofde von der Leyen al fors in de veiligheid van Groenland te willen investeren, nadat de Amerikaanse president Trump het land wilde inlijven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
4: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
5: Buitenhof Reizen organiseert reizen voor mensen met een beperking. En dit jaar bestaan we 50 jaar en dat moet gevierd worden. Vanaf vrijdag 30 oktober vieren we dit een weekend lang in Hotel de Bonte Wever in Assen. Met optredens van Monique Smit. Blijf je van na. Robert van Hemert.
6: Zout, zuurste smaken na de zomer.
5: Sven Versteeg. En DJ Elmo, ben jij op reis geweest met Buitenhofreizen? Of zou je dat willen? Dan is dit feest voor jou. Kijk op buitenhofreizen.nl voor meer informatie.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij slager.nl met Wijbrand van der Sande.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Heb jij onze internetsite al eens bezocht?
1: www.slager.nl.
0: Daar vind je het wel.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Frisch, frech, Fox.
0: Krijgt het ritme van de Fox ook jou te pakken? Wij weten het wel zeker.
1: Iedere avond van 9 tot 10 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim 23 miljoen euro bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwssite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
3: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyformen.nl.
4: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
5: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
6: Buitenhof Reizen organiseert reizen voor mensen met een beperking. En dit jaar bestaan we 50 jaar en dat moet gevierd worden. Vanaf vrijdag 30 oktober vieren we dit een weekend lang in Hotel de Bonte Wever in Assen. Met optredens van Monique Smit.
7: Blijf je van na,
6: Robert van Hemert.
8: Zuurste smaken naar de zomer.
6: Sven Versteeg.
9: Dit van dagelijkse dag.
6: Kees Haak.
10: Die donkie pianissie op je sinaasappelvisie.
6: En DJ Elmo. Ben jij op reis geweest met Buitenhofreizen? Of zou je dat willen? Dan is dit feest voor jou. Kijk op buitenhofreizen.nl voor meer informatie.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
11: Met Wijbrand van der Sande.
0: www.schlager.nl

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met een mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Van een watertekort is nog altijd sprake, meldt het managementteam watertekort. Sommige gebieden zijn nog kwetsbaar voor bijvoorbeeld verzilting. Denk daarbij aan het IJsselmeergebied. Maatregelen blijven nodig. De buien die verwacht worden kunnen grote gevolgen hebben omdat het regenwater minder goed door de bodem wordt opgenomen en daardoor blijft liggen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Buurland India heeft Nepal hulp aangeboden met de stroomvoorziening omdat de overstromingen 9 waterkrachtcentrales beschadigd hebben. Zo'n 8% van de stroomproductiecapaciteit in Nepal zou niet meer werken. De overstromingen hebben ook schade aan een zonnepark aangericht. Herstelwerkzaamheden zijn gestart, maar om tekorten te voorkomen zal India te hulp schieten. In de winter importeert Nepal ook elektriciteit uit India. In de zomer wordt stroom juist naar India geëxporteerd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl met Huub de Goeie.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Gert Bouws, een hele goede middag. Fijn dat je luistert. Slager.nl met volop slager volksmuziek en de meest actuele slagerhits.
1: Lekker losgaan met de lekkerste slager en volksmuziek.

Een benauwde augustusdag maken wij leuker hier op Slager.nl met muziek waar jij van houdt. Vivian Lind, kom met en u de Tony Hofboer.

Met nog een paar dagen te gaan is de zomer van dit jaar, 2026, in Nederland officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Daarbij worden dus ook de temperaturen in de nacht meegerekend. Het vorige record stamde uit 2018. Toen lag de gemiddelde temperatuur in de zomer bijna een halve graad lager, op 18,9 graden. Op zo'n gemiddelde is een halve graad een grote sprong, aldus het KNMI. Het zomergemiddelde ligt de laatste jaren vaak boven de trendlijn richting het hoogste klimaatscenario voor 2050 van het KNMI. In dat scenario zal een zomer zoals die nu achter ons ligt een gemiddelde zomer zijn, zo laat het Meteorologisch Instituut weten.

0: radio.nl.
1: Melodieën die een nacht. De mooiste liefdesliedjes en ballads.
0: Naar de radio luisteren als het donker is.
1: Iedere avond van 11 tot 1 op slager.nl.
0: Wij zijn slager.nl.

0: Susan Keizer op de nächste Augenblick. Nieuws, weer en verkeer nu op Slager.nl.
1: De headlines uit het nieuws en het weerbericht.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met een mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Buurland India heeft Nepal hulp aangeboden met de stroomvoorziening omdat de overstromingen 9 waterkrachtcentrales beschadigd hebben. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.
3: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de. Yeeha!
4: Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
5: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue-smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue- en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
6: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij AllSecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van €100. AllSecure, de autoverzekeraar.
7: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie en elk budget. Onder andere verkrijgbaar bij Expert.
8: Zo, voor jou dame.
9: Wow. Ja, Campinamelk is niet zomaar melk. Het is een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamine B2 en B12. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Dit is het geluid van Slager.nl.
10: Met Huub de Goeie.
1: www.slager.nl.

voor jou, die stimmen der Berge, ook voor dich. En dat maakt Café und Kuchenzeit natuurlijk weer zo gezellig op deze donderdag. Geniet van je bakje koffie, je bakje thee, een gebakje of een koekje. En geniet ook van onze keus voor jou.

tritt hart, Bekker, überall blühen Rosen. Rotterdam-Zuid werd deze ochtend, dus vanmorgen vroeg, ruw wakker geschud door een militaire oefening. Rond 5 uur vlogen 3 Apache gevechtshelikopters en 2 Chinooks laag over de stad. Militairen werden daarbij afgezet op het dak van een voormalig verpleeghuis. Voor bewoners kwam de oefening als een verrassing. Op social media werd geklaagd over de enorme herrie. Sommigen dachten zelfs even dat er een grote politieactie of bankoverval gaande was. Ook in andere delen van Rotterdam, Barendrecht en Roon waren de helikopters goed te horen.

Hier Emma via Larissa en ik kijk naar de studioklok en ik moet vaststellen dat we weer richting het hele uur gaan. Nou, dan weet je het. Dan komt straks onze nieuwsredactie eraan. En daarna ben ik weer bij je terug met nog 2 uur slagervolksmuziek en de allerleukste slagerhits.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Als de neuzen dezelfde kant op staan, moet de begroting naar de Raad van State om doorgelicht te worden. Tot nu toe lopen de gesprekken verre van soepel. Het kabinet gaat voor brede steun van zowel linkse als rechtse partijen. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De organisatie denkt zo'n 20 miljoen euro nodig te hebben om duizenden mensen de komende maanden te kunnen helpen. Andere Nederlandse hulporganisaties, zoals Care Nederland, UNICEF en Save the Children, hebben laten weten ook in het rampgebied actief te zijn. In Nepal is het dodental tot 359 opgelopen. 910 mensen worden nog vermist. In Tibet zijn 3 mensen omgekomen en worden 558 mensen vermist. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Mladic is onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op ruim 8000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica in 1995. Ratko Mladic is 84 jaar geworden. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op slager.nl.
3: Buitenhof Reizen organiseert reizen voor mensen met een beperking. En dit jaar bestaan we 50 jaar en dat moet gevierd worden. Vanaf vrijdag 30 oktober vieren we dit een weekend lang in Hotel de Bonte Wever in Assen. Met optredens van Monique Smit. Blijf je van na. Robert van Hemert.
4: Zout, zuur, ze smaakten naar de zomer.
3: Sven Versteeg. En DJ Elmo, ben jij op reis geweest met Buitenhofreizen? Of zou je dat willen? Dan is dit feest voor jou. Kijk op buitenhofreizen.nl voor meer informatie.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij slager.nl met Huub de Goeie.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Ja, belt u ons niet. Wij bellen u. Ruf mich einfach mal an, Chris Wolf. Welkom terug aan deze kant van 4 uur. Slager.nl. Ik ben tot 6 uur bij je met Slager en Volksmuziek.
1: Lekker losgaan met de lekkerste Slager en Volksmuziek.
2: Was weißt du schon von Liebe?

Lass mich noch 100.000 Mal Schwesterherz. Ik werd vanmorgen wakker en ik wilde mijn digitale krant pakken. Want ja, ik heb niet anders. Ik krijg geen papieren krant. En hij was er niet. Nou ja, goed, vroeger gebeurde me dat vaker met de papieren editie. Hè. Dan was die of niet bezorgd of uit de brievenbus gejat. Of je kreeg via de e-mail een berichtje dat er een storing was bij de drukkerij. Maar ik heb het eigenlijk zelden meegemaakt dat de digitale editie er niet was. Nou ja, goed, rond 8:30 hebben ze die... rond 8:30 is die toch online gekomen. Gelukkig wel. Maar het is toch wel even wat missen op zo'n vroege ochtend. Zeker als dat tot de routine behoort.

Het voordeel van de donderdag is natuurlijk wel dat het morgen vrijdag is. Ja, in principe is dat het voordeel van deze dag. Veel mensen hebben ook vandaag de laatste werkdag van de werkweek, omdat ze morgen of standaard vrij zijn, of een ATV'tje hebben, of een dagje verlof. Andere mensen hebben de laatste dag van hun vakantie morgen. Ja, ook dat moeten we niet vergeten. Zij het dat dat niet zoveel mensen meer zijn. En dan is het klaar met de zomervakantie in Nederland.

0: slager.nl.
1: De beste slagerhits ter wereld. Alleen maar Slager.
0: Wij zijn Slager.
1: Iedere avond van 10 tot 11 op slager.nl.
0: Luister naar slager.nl.

0: nieuws, het weer en het verkeer komt er nu aan.
1: De headlines uit het nieuws en het weerbericht.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden.

0: over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
1: Buitenhof Reizen organiseert reizen voor mensen met een beperking. En dit jaar bestaan we 50 jaar en dat moet gevierd worden. Vanaf vrijdag 30 oktober vieren we dit een weekend lang in Hotel de Bonte Wever in Assen. Met optredens van Monique Smit. Robert van Hemert.
2: Zout, zuur, ze smaakten naar de zomer.
1: Sven Versteeg. En DJ Elmo, ben jij op reis geweest met Buitenhofreizen? Of zou je dat willen? Dan is dit feest voor jou. Kijk op buitenhofreizen.nl voor meer informatie. Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de. Yeeha! Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk. Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandemparavlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter. Kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air.
3: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
4: Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
5: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie en elk budget. Onder andere verkrijgbaar bij expert.
6: Zo, voor jou dame.
7: Ja, Campinamelk is niet zomaar melk. Het is een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamine B2 en B12. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Dit is het geluid van Schlager.nl.
9: Met Huub de Groei.
8: www.schlager.nl.

storm kan men ook vertalen met de windhoos, Julia Mainzer. Nou, laten we hopen dat we daarmee gespaard worden in de komende uren. Want ja, goed, in de weersverwachting zit nu eenmaal voor vanavond flink wat onweer. Ook in de komende nacht, morgenochtend mogelijk nog. En ook voor morgenavond, daar waar het gaat over het noordoostelijk deel van het land. Dus laten we zeggen, veel energie in de atmosfeer en behoorlijk wat onstuimigheid.

En ik kunt wie je wilt, Howard Carpendale. Straks natuurlijk de gouden oude slager, die is van Cindy en Bert. En nee, het zijn geen Spaanse gitaren. Het is wel anders, maar voordat het zover is, Simon Broch.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
0: Het is 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Schlager.nl. Mona Keijzer heeft vanmiddag project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Keijzer doet vooral een beroep op vrouwen. Ze zoekt mensen met ervaring, kennis en steun om verder te bouwen. Is dat fundament er in november, dan wordt de beweging een partij en zal er volgend jaar op 17 maart aan de provinciale statenverkiezingen worden meegedaan. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. Er wordt gewaarschuwd voor buien met kans op hagel tot 2 centimeter en windstoten van 60 km per uur. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. De windstoten kunnen vooral fietsers en voetgangers teisteren. Later in de nacht trekken de buien naar het noorden weg. Komende nacht vindt ook de gedeeltelijke maansverduistering plaats. Vanaf 7 minuten voor 3:30 moet die goed te zien zijn. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Door verzakkingen is in Tibet een nieuw stuwmeer ontstaan dat zich steeds verder met neerslag vult. De voorspellingen zijn dat het de komende 3 dagen regent en door aardverschuivingen kan het stuwmeer dan ineens leeglopen. Verderop wordt een rivier op 3 plaatsen geblokkeerd. Zodra het water stijgt, zouden die blokkades kunnen doorbreken. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat de driehoek, burgemeester, politie en openbaar ministerie, op dit moment geen aanleiding ziet. De woordvoerder zegt dat de veiligheid in het stadion de verantwoordelijkheid van de voetbalclub is. Het weer, vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
3: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij AllSecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. AllSecure, de autoverzekering.

0: Gerard.
1: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
2: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
3: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue-smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue- en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
4: Buitenhofreizen organiseert reizen voor mensen met een beperking. En dit jaar bestaan we 50 jaar en dat moet gevierd worden. Vanaf vrijdag 30 oktober vieren we dit een weekend lang in Hotel de Bonte Wever in Assen. Met optredens van Monique Smit, Robert van Hemert,
5: zout, zuurste smaken naar de zomer,
4: Sven Versteeg, Kees Haken, en DJ Elmo. Ben jij op reis geweest met Buitenhofreizen? Of zou je dat willen? Dan is dit feest voor jou. Kijk op buitenhofreizen.nl voor meer informatie.
6: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
7: Vier de zomer bij slager.nl met Huub de Goeie.
6: Hier hoor je ze wel.

0: Laatste uurtje voor deze donderdag. Fijn dat je luistert. Dit is Slager.nl. Onderweg naar huis of wellicht al thuis. Hoe dan ook, geniet van Slager en Volksmuziek.
1: Lekker losgaan met de lekkerste Slager en Volksmuziek.
2: Make it so good, weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin. Komm doch mal rüber, Mann, und setz dich zu mir. Weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin.
1: Hier

0: Oudolindas en Lena. Bij een parkeerplaats langs de A2 in Brabant zijn na een korte zoektocht meerdere inbrekers aangehouden. Dat gebeurde gisterochtend ter hoogte van Bokstel en Liemde. Ze probeerden toe te slaan bij een geparkeerde vrachtwagen. Twee van de criminelen werden gebeten door de politiehond nadat ze zich probeerden te verstoppen in de bosjes en in een sloot.
1: In de

0: zijn Slager.nl, waar Slager en volksmuziek thuis horen.
1: Wij zijn Slager.
0: Slager.nl.

0: geeft je het ultieme weekendgevoel. Fresh shoppen.
1: Wij zijn Schlager.
0: Frisch, frech, Fox.
1: Jetzt geht's los.
0: Melodieën der Nacht.
1: Zaterdag en zondag op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

3x1 liebeskummer loont zich niet, my darling. Straks de hoofdpunten van en uit het nieuws. Het weer en de ANWB met het verkeer.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Mona Keijzer heeft vanmiddag project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Het weer, vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
3: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
4: Met Huub de Goeie.
0: www.schlager.nl.

inmiddels thuis bezig zijn met het avondeten, bijvoorbeeld koken, nou veel plezier daarbij. En mocht je al aan tafel zitten, dan moet ik natuurlijk zeggen smakelijk eten.

En doe zaakst goodbye. Dat moet je zelf weten. Ik doe dat nog even niet, want ik heb zo dadelijk nog een gouden ouwe slager voor je klaarstaan van René Carol, Bianca Rosa. Maar daarvoor iets over een kleine vogel. Nee, niet Senna. Nee. Gewoon vlieg niet zo hoog, mijn kleine vriend. DJ Frank Fox en Tina K.

Frank Leon Grosch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nou, ik geef je ook hoop, want ik ben er morgen weer om 3 uur. En ik hoop dat je er ook bij bent. Nou, nog meer hoop. Gooi het maar op een hoopje. Ik wens je een fijne donderdagavond. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school.

0: haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. Nederlanders leveren steeds meer statiegeldflessen en blikjes in, maar de wettelijke norm van 90% wordt ook dit jaar niet gehaald. Dat verwacht producentenorganisatie Verpakt op basis van de cijfers uit de eerste helft van het jaar. Van de flesjes wordt naar schatting 77-81% ingeleverd. Bij blikjes ligt dat tussen de 85-89%. Sinds de invoering van het statiegeld zijn de doelen voor inzameling nog nooit gehaald. Verpakt probeert dat nu te verbeteren met extra inleverpunten, winacties en een loterij. En de advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladic hadden vlak voor zijn dood met klem gevraagd om hem vrij te laten voor palliatieve zorg in Servië. Het VN-oorlogstribunaal wees dat verzoek af, zegt zijn advocaat. Mladic was oud en ernstig ziek en zijn advocaten wilden dat hij zijn laatste dagen in Servië kon doorbrengen onder medische begeleiding en bij zijn familie. Medische deskundigen zouden een humanitaire vrijlating passender hebben gevonden dan sterven in de gevangenis. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: Opnieuw een uur vol pure Slager en volksmuziek.
2: Vier de zomer bij Slager.nl met Ralf Veenhuis.
1: Hier hoor je ze wel.

0: slager.nl.
1: Fris, frech, Fox.
0: Krijgt het ritme van de Fox ook jou te pakken? Wij weten het wel zeker.
1: Iedere avond van 9 tot 10 op slager.nl.
0: Wij zijn slager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het de 19-jarige ex-vriend van het meisje. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. Nederlanders leveren steeds meer statiegeldflessen en blikjes in, maar de wettelijke norm van 90% wordt ook dit jaar niet gehaald. En de advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladic hadden vlak voor zijn dood met klem gevraagd om hem vrij te laten voor palliatieve zorg in Servië. Het VN-oorlogstribunaal wees dat verzoek af, zegt zijn advocaat. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
3: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
4: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
5: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
6: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue-smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue- en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
7: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
8: Met Ralf Veenhuis.
0: www.schlager.nl.

0: jij onze internetsite al eens bezocht?
1: www.slager.nl.
0: Daar vind je het wel.

0: Rechts wil grote aanpassingen aan het stikstofbeleid, terwijl het linkse pro juist de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid wil schrappen. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het een 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. En de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam gaat langer dicht voor herstelwerkzaamheden dan eerder gedacht. In 2028 ligt het spoor ruim 3,5 maand stil door problemen met een viaduct bij Rijpwetering. In 2029 volgt nog eens een afsluiting van ongeveer 50 dagen. ProRail zegt dat dit onvermijdelijk gevolgen heeft voor reizigers en vervoerders en onderzoekt nu omrijdroutes. Door constructiefouten bij 10 viaducten rijden de treinen op een deel van de HSL al jaren veel langzamer. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue-smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue- en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
2: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
3: Vier de zomer bij Slager.nl met Ralf Veenhuis.
2: Hier hoor je ze wel.

0: schlager.nl.
1: Waar ook blaasmuziek thuis hoort.
0: Hoe mooi kan een weekend zijn? Schlager.nl, vroegshoppen.
1: Zaterdag en zondag van 10 tot 11 op schlager.nl.
0: Wij zijn schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl. Het kabinet is het nog altijd niet eens over de begroting voor Prinsjesdag. Maar een akkoord met zowel linkse als rechtse partijen lijkt voorlopig ver weg. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het de 19-jarige ex-vriend van het meisje. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. En de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam gaat langer dicht voor herstelwerkzaamheden dan eerder gedacht. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl.
0: Dit is het geluid van slager.nl.
2: Met Ralf Veenhuis.
0: www.slager.nl

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. De oppositiepartijen praten vanavond waarschijnlijk niet meer mee over de begroting. Eerst moeten D66, CDA en VVD het onderling eens worden met de top van het kabinet. Volgens ingewijden staan D66 en CDA daarbij recht tegenover de VVD. De coalitieleiders overleggen vanavond verder op het ministerie van Financiën. En daarna is er waarschijnlijk nog te weinig tijd om de oppositie opnieuw uit te nodigen. Links en rechts hebben allebei zo hun eigen wensen. En de begroting moet maandag bij de Raad van State liggen. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen en worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan na een vechtpartij met een mes in een sprinter. Een passagier trok aan de noodrem, waarna de politie kon ingrijpen. Volgens getuigen ging het om een verwarde man die op station

losgaan met de lekkerste slager en volksmuziek. Mijn hands are cold.

luister op heelslager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl. De oppositiepartijen praten vanavond waarschijnlijk niet meer mee over de begroting. Eerst moeten D66, CDA en VVD het onderling eens worden met de top van het kabinet. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. En tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan na een vechtpartij met een mes in een sprinter. Een passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl.
2: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue-smaak? Eddie's Barbecue Saus heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue- en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
3: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
4: Dit is het geluid van Slager.nl.
5: Met Ralf Veenhuis.
4: www.slager.nl

0: Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft mogelijk 121 kinderen verwekt, meldt Stichting Donorkind na onderzoek van Nieuwsuur. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. De 43-jarige man zou al ruim 15 jaar actief zijn en sperma hebben gedoneerd via klinieken en internet. Volgens de stichting heeft hij via spermabanken al meer kinderen dan volgens de richtlijnen is toegestaan. Ook zou hij zijn zaad hebben aangeboden door seks te hebben met de wensmoeders. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: Iedere dag een vol uur met de beste Fox Slager, Disco Fox en Slow Fox.
2: Frisch, frech, Fox.
1: Hier hoor je ze wel.

0: Heb jij onze internetsite al eens bezocht?
1: www.slager.nl.
0: Daar vind je het wel.

0: Slager.nl geeft je het ultieme weekendgevoel. Fresh shoppen.
1: Wij zijn Slager.
0: Frisch, frech, Fox.
1: Jetzt geht's los.
0: Melodieën der nacht.
1: Zaterdag en zondag op Slager.nl.
0: Wij zijn Slager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen en worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. En een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft mogelijk 121 kinderen verwekt, meldt Stichting Donorkind na onderzoek van Nieuwsuur. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl.

0: hoogte. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. De Amerikaanse president Trump zegt niet te verwachten dat Rusland NAVO-landen zal aanvallen. Hij spreekt tegen dat de Verenigde Staten zich zorgen zouden maken over een mogelijke Russische aanval op Europa. Volgens Trump zal de Russische president Poetin dat niet doen. Dinsdag was de CIA-directeur in Moskou mogelijk om Rusland hiervoor te waarschuwen. Trump wilde daar niets over bevestigen. Ook ziet hij voorlopig geen reden om het Kremlin extra te straffen vanwege de situatie rond de straat van Hormuz. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: Slager is

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Melodieën die nacht. De mooiste liefdesliedjes en ballads.
0: Naar de radio luisteren als het donker is.
1: Iedere avond van 11 tot 1 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Amerikaanse president Trump zegt niet te verwachten dat Rusland NAVO-landen zal aanvallen. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
0: Het is 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Schlager.nl. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten morgen verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de

0: is het geluid van Schlager.nl.
1: Fris, frech, Fox.
0: Krijgt het ritme van de Fox ook jou te pakken? Wij weten het wel zeker.
1: Iedere avond van 9 tot 10 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten morgen verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Het weer, vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.

0: slager.nl.
1: Meer slager, meer volksmuziek, grote acties en nog dichter bij de luisteraar.
0: www.slager.nl. NL.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
0: Het is 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Schlager.nl. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.

0: van Schlager.nl.
1: Iedere week opnieuw, alleen maar Duits.
0: Jetzt geht's los met Wybrand van der Sande.
1: Iedere zondag van 2 tot 3 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.
3: In einer Hafenbar

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Waar ook blaasmuziek thuis hoort.
0: Hoe mooi kan een weekend zijn? Schlager.nl, vroegshoppen.
1: Zaterdag en zondag van 10 tot 11 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: zijn Slager.nl, waar Slager en volksmuziek thuis horen.
1: Wij zijn Slager.
0: Slager.nl.

0: altijd op de hoogte. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.